Ga je mee naar de zee, ga je mee naar de strand. Come with me to the beach and enjoy yourself. Goedemorgen allemaal en welkom. Ik ben Martin van Denzen en dit is uw radioprogramma The Dutch Touch. Nou luisteraars, ik hoop dat u weer een goede week achter de rug hebt gehad. Ik was weer voor een paar dagen in Niagara Falls. Ik had weer iemand over uit Ierland en die wou ook een keer de jetboot meemaken. Ik weet niet of dat ooit wel eens gedaan heb, luisteraars, to go with the jetboat in the Niagara River. Men kan het best doen. Het was ook heel erg druk daar, want het was de Peach Festival. Maar ja, het was toch weer een fijne dag en gisteren weer thuisgekomen en nu zit ik weer hier. Zo. En na het volgende zomerliedje breng ik u het nieuws.

0: kan.
1: Ja, luisteraar, het is natuurlijk al zo, als het prachtig weer is en je hebt visite over, dan ga je met elkaar op stap natuurlijk. En ik ga verder met het nieuws. En het nieuws wordt u gebracht door mij. En dan gaan we dan maar. Veel rookoverlast door brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam. De Maastunnel was gesloten. En de containers van een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid, die zijn vrijdagavond in brand gevlogen. Het vuur zorgde voor rookoverlast tot in de Heinenoord in de Hoekse Waard. De Maastunnel werd vanwege de rookontwikkelingen gesloten in beide richtingen en het verkeer in de omgeving werd omgeleid. En bij de brand zijn geen gewonden gevallen, dat liet een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. De brand is ontstaan in een deel van het bedrijf waar huishoudelijk en bedrijfsafval wordt verwerkt. En vanwege de grote rookwolken zijn er grote verkeersmaatregelen van kracht. En ondertussen is het vuur weer bijna uit en de Maastunnel is weer geopend. Dat las ik dan vanmorgen vroeg. En er zijn niet alleen natuurbranden in Canada en omgeving. Er zijn ook veel natuurbranden in Nederland. Op veel verschillende plaatsen werd Nederland afgelopen maandag geteisterd door natuurbranden. Naast de grote brand bij het Limburgse Van Rij waren er ook branden in Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland en in Drenthe. De meeste zijn inmiddels geblust of onder controle. Het vuur in het Limburgse natuurgebied de Rosmolen was maandagavond nog niet onder controle, maar breidt zich volgens de veiligheidsregio ook niet meer uit. En ondertussen is dat weer, vuur is ook weer uit natuurlijk. En in de nacht van maandag op dinsdag bleven nog 250 tot 300 brandweermensen in het gebied om te blussen. Een geplande vuurwerkshow in Van Rij ging niet door vanwege de droogte en het risico op brand. De brandweer heeft vanwege de natuurbrand in Van Rij hulp gevraagd aan de explosieve opruimingdienst Defensie. In het gebied ligt mogelijk nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Dat liet de veiligheidsregio dinsdagavond weten. En in de duinen van het Noord-Hollandse Overveen, daar woedde afgelopen maandagavond nog een brand. Uit voorzorg werd een camping gedeeltelijk ontruimd. De campinggasten mochten rond 8:00 s'avonds weer terugkeren. Ook in het duingebied van het Zuid-Hollandse Goede Reden breidde een natuurbrand zich snel uit. Rond 7:15 s'avonds was de brand onder controle. Inmiddels is zowel deze brand als die in Overveen volledig geblust. In heel het land geldt fase 2 voor natuurbrandrisico. Dat is het hoogste niveau. Activiteiten in natuurgebieden mogen dan bijvoorbeeld worden verboden, zoals barbecuen. Ook zijn terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten extra alert. Enkele boeren, vooral in het oosten van het land, hebben last gehad van branden door de droogte. In de provincie Drenthe zijn op verschillende plekken akkerbranden ontstaan. Meerdere boeren hebben de brandweer ondersteund bij het bluswerk. Dat schreef RTV Drenthe. En binnenvaartschepen en riviercruises in de problemen door de droogte. Bedrijven die goederen willen laten vervoeren over water hebben steeds meer last van de gevolgen van de droogte in Nederland. Riviercruises kunnen ook niet meer alle bestemmingen aandoen. Het ziet er niet naar uit dat het snel beter wordt. De lage waterstanden leiden tot hogere transportkosten, langere doorlooptijden en meer onzekerheid in de planning. Dat stelt de belangenorganisatie voor meer dan 10.000 bedrijven in handel en logistiek. Voor verladers zijn de gevolgen steeds duidelijker merkbaar. Schepen kunnen minder lading meenemen, wachttijden bij sluizen lopen op en bij verschillende vaarwegen gelden beperkingen. De verwachting is dat de situatie voorlopig aanhoudt. De waterstanden van de Rijn en de Maas zijn sterk afhankelijk van neerslag in onder meer Duitsland en Zwitserland. En daar wordt ook nog weinig regen verwacht. En ook de Donau valt verder droog. Natieschepen komen boven water. Aanhoudende droogte in Centraal- en Oost-Europa zorgt ervoor dat de Donau op veel plekken droog komt te liggen. Op de grens tussen Servië en Roemenië kwam daardoor een Duitse oorlogsvloot bloot te liggen. Het waterpeil in de Donau heeft door de droogte het laagste niveau in tientallen jaren bereikt. En daardoor kunnen de mensen op verschillende plekken over de bodem van de op één na langste rivier van Europa wandelen. Zeker 20 schepen van de nazi's uit de Tweede Wereldoorlog werden ineens zichtbaar voor voorbijgangers. Het zou gaan om schepen die behoorden tot een vloot van 200 schepen die in september 1944 door de Duitsers zelf tot zinken werden gebracht om het naderende Sovjetleger te stoppen. En de grootste bankovername in jaren voltooid. De overname van de NIBC door ABN AMRO is afgerond. Daarmee komt een van de grootste bankovernames van de afgelopen jaren voltooid. Klanten van de kleinere Nederlandse bank, de NIBC, merken op korte termijn nog niets van de overname door ABN AMRO. NIBC heeft ongeveer 200.000 hypotheekklanten in Noordwest-Europa. Ook heeft de bank zo'n 325.000 spaarklanten en 175 zakelijke klanten. Ze merken voorlopig niets van de overname, zegt de woordvoerder van ABN AMRO. Met de aankoop zijn beide merken naar de buitenwereld toe nog niet samengevoegd tot één. Spaarders bij NIBC zullen uiteindelijk onder de naam ABN AMRO vallen. En wat heb ik nog meer? Tot slot. Een automobilist die rijdt onder de invloed van drank en drugs met 246 kilometer over de snelweg. Op de A15 bij Rotterdam is een weggebruiker geflitst met 246 kilometer per uur. Hij reed op een weg naar waar 100 is toegestaan. Dat liet de politie weten. Bovendien bleek de bestuurder onder de invloed. Nadat de bestuurder was geflitst en een stopteken had gekregen, wilde hij niet aan de kant. Met behulp van de naburige afdeling Zuidwest kon de weggebruiker alsnog worden aangehouden. Dat meldde de Rotterdamse verkeerspolitie op Instagram. Het rijbewijs van de man, een 40-jarige Rotterdammer, is ingevorderd. Ook zijn auto is in beslag genomen. Er staat geen vast boetebedrag op een snelheidsovertreding van 146 km per uur. De strafmaat wordt bepaald door de officier van justitie of een rechter. En de prijs van benzine, denk ik misschien wel interessant om door te geven. In Nederland stond het op €2,57. Zo, en dat is omgerekend in Canadian $4.13 per liter. Dus laten we hier nog maar niet klagen. En de Canadese dollar, geen verandering, €0,62. Het weer in Nederland. Nou, de vierde hittegolf van het jaar is voorbij, maar de vijfde is al in aantocht. Vandaag is het een hele kalme dag die flink zonnig verloopt in het hele land. Na een frisse start met 5 graden in de morgen wordt het rap warm en in de namiddag wordt het uiteindelijk tussen deze 25 en 28 graden. Lokaal is er een kans op het ontstaan van zand- en stofhozen. Ik weet niet wat dat is, maar dat zal niet meevallen. Zondag levert ook weer meer, morgen zondag weer meer zon, maar in Zuid-Nederland komt er wat meer bewolking. Het blijft vrijwel droog. De maximale temperaturen komen in de richting 30 graden in de namiddag en er staat weinig wind. De vooruitzichten tot 17 augustus. Vanaf dinsdag wordt het weer zeer warm met de piek rond vrijdag. En vanaf pakweg 16 augustus volgt tijdelijk een wisselvallige fase. En luisteraars, en het weer hier? Nou, vanmorgen was het heel erg mistig. Het is redelijk, het is droog. En ik denk dat de zon straks wel weer doorbreekt. Tot zover het nieuws. Nou, het volgende, want ik zei op de weg terug van Niagara Falls heb ik een hele tijd achter een grote truck aangezeten. Ik kon er niet voorbij, dus je moest rustig aandoen. Op de deur toen ik er voorbij kwam, toen dacht ik bij mij, ja, die mensen hebben het ook. Hebben we ook nodig, want die brengen alles naar ons toe wat wij nodig hebben. Dus het volgende is voor alle truckchauffeurs onder ons, want die zijn nooit vroeg thuis ook nog. Die dag en nacht reizen door. Zo, dit is speciaal voor hun. Luister maar.

Winkel heeft natuurlijk niet alleen kaas, hagelslag en beschuit, maar ook een sortering van alle andere bekende Hollandse kruidenierswaren. De Holland Store heeft kwaliteit voor de beste prijs. Of het nu uw wekelijkse inkopen zijn of voor iets extra's, de Holland Store heeft de beste keus. De Holland Store, 2542 Western Road, ten zuiden van de 401. 416-247-8659. De Holland Store, een klein stukje Nederland in Toronto.

Dat was een mooi Limburgs liedje, Het Kapelleke. En de titel was Waar mijn moeder mij heeft geleerd om te bidden. En luisteraars, straks na de volgende twee boodschappen, dan kom ik terug met Mannenspoor, Karrenspoor en een liedje geheten Stro bij ons op zolder.

Dutch the Magazine, North America's only magazine about the Netherlands and its people at home and abroad. It covers lifestyle, travel, history, culture, cooking, Dutch settlements in North America, and other topics all relating to the Dutch. Subscribe today. You can call 905-465-0777. 905-465-0777. Check out their website, www.dutchdemag.com. U zoekt een advocaat en weet niet wie? Dan kunt u terecht voor alles wat u nodig heeft bij Ron van der Steen. Ron provides family law, real estate law, wills, estate law and business law. Service for all your legal requests. To speak with Ron, please call 905-842-2222. Check out Ron's website, www.oakvillelawyers.ca. Ron van der Steen, lawyer and notary public. En luisteraars, ik vond nog een leuk liedje de afgelopen dagen uit het jaar 2017. Hier is Opa's Disco en Oma zit ermee.

0: welkom op het zoetste plein van Nederland. Vergroeid tot een mistake.
1: André Rieu is terug met een spectaculair zomerconcert. Woordenvol musicalnummers, populaire klassiekers en feelgoodmuziek die iedereen zal laten meeswingen. Het meest hartverwarmende concert van het jaar is te zien in een bioscoop bij u in de buurt. André Rieu, Viva Maastricht. Koop nu uw tickets.
2: Ja, en luisteraars, het is bijna 9:00, zo ik ga verder met een klein beetje community news. En het community news wordt u gebracht door Duca Financial Credit Union, uw credit union. And looking for a secure way to grow your savings, whether in a registered or non-registered account, our new market-linked guaranteed investment certificates offer the potential for market-based returns with no risk to your principal and no management fees. These investments are ideal for members seeking a balance between security and opportunity with a 3 to 5 year investment horizon. These offers are available until September the 21st this year. So September 21, 2026. For more info, check with your local branch or call Member Connect at 1-866-900-3822. 1-866-900-3822. Nou, het eerste zal ik me even doorgeven. Ik wil Jean van den Brink feliciteren met her birthday. Jean, you're celebrating your birthday. We wish you a wonderful day. And we wish you the best from all your friends, of course, and also from your family, which is my family here in Guelph. Hold on. I'm tripping over my words. Jean and Evert, I've wished together you're going to have a wonderful day. And unfortunately, I cannot be there for your birthday, so you can give Evert my piece of cake. All right, there we go, luisteraars. If you want to support the charity work in Indonesia from Bas and Louise op de Kelder, then you can order some wonderful skewers of meat. They're great from the barbecue. So you can get, even kijk, what does it say here? You can get satay pork or satay chicken and also satay sauce and sambal batjak and so forth. Van alles kunt u krijgen. En de prijzen zijn zeer redelijk. Hoef je niks in. Je hoeft alleen maar op de barbecue te leggen. Zo, en dan heerlijk op te eten. Fijn als je visite heeft over. Als je wat gauw iets klaar kan maken. Nou, wilt u helpen met hun liefdadigheidswerk in Indonesië? Dan bel je Loes en Bas op 905-921-9145. Nogmaals, 905-921-9145. Of, als u bij Raamakers Import in de winkel bent, dan kunt u het daar ook verkrijgen. Alle opbrengsten.

Maastricht en in alle Cineplex theaters in uw omgeving. Nou, dit concert is being recorded this last week already in Nederland en het begint in de Cineplex theaters op 29 en 30 augustus with extra shows in september. Dat is 5, 6, 7, 12 en 13 september, maar dan weet ik niet of dat in alle theaters zijn. Zo, vraag ernaar bij uw Cineplex theater in uw omgeving. Maar het is in alle Cineplex theaters op 29 en 30 augustus. Zo, en wat heb ik dan nog meer? Nou, dat is geloof ik al het community news wat er is. Heeft u wat community news dat u door wil geven? Met alle plezier wil ik het doorgeven voor u. Misschien als u visite hebt uit Nederland en u wil ze de groeten doen via ons programma. Dat kan ik ook, heel goed. En misschien bent u ze zat en zeg je, Martin, zeg maar dat ze naar huis toe moeten. Nou, dat kan ook wel eens gebeurd zijn, luisteraars. Maar over het algemeen komt het allemaal goed uit met onze visite. Tenminste, bij mij wel. Ik heb er altijd heel erg veel plezier in. En het community news werd u gebracht door onze Duca Credit Union. En wij gaan luisteren naar Martin Dams en die zingt van Toen je wegging.

0: Nou, luisteraars, de laatste paar dagen heb ik het nogal vrij druk gehad en dan denk ik wel eens bij mij, wat ben ik, mag ik toch van geluk spreken dat ik nog in redelijke goede conditie ben. En misschien komt dat ook wel doordat ik zo elke dag een beetje ultimate glucosamine neem. Ik weet het niet zeker natuurlijk, maar dat doet zeker geen kwaad bij mij. Luister maar.
1: Ultimate glucosamine powder is so easy to take. Just once a day in your favorite hot or cold morning beverage. There are no pills to swallow, and Ultimate Glucosamine won't interfere with your prescription medications. Ultimate Glucosamine powder can be ordered online from pharmacy.ca. Shipping is free, or you can order Ultimate Glucosamine at the prescription counter at Shoppers Drug Mart. Ultimate Glucosamine, for better joint health.
2: Hehehehe

We lopen de Polonaise voorbij het hutje van Babette. Luister even, we draaien nog maar eventjes door. Ik heb hier een medley van liedjes gezongen door Mart Hoogkamer. Zing maar lekker mee.

0: Welkom op het zoenste plein van Nederland. De Fleet of the Mistake.
1: André Rieu is terug met een spectaculair zomerconcert. Boordevol musical nummers, populaire klassiekers en feel-good muziek die iedereen zal laten meeswingen. Het meest hartverwarmende concert van het jaar is te zien in een bioscoop bij u in de buurt. André Rieu, Viva Maastricht. Koop nu uw tickets.

0: luisteraars, gaat u kamperen? Of are you going camping? Wel, dan luister maar naar dit liedje. Luister maar heel goed.
1: Oh, ik ruik de tentharing al.

Ja, luisteraars, het is, leven is fijn op de camping. En het is allemaal wel leuk, maar als je dan weer straks thuis komt, dan zeg je, heerlijk, mijn eigen bed, mijn eigen badkamer. Nou, ik wens u allemaal nog een hele fijne zomerdagen, want ons uurtje loopt weer op het einde. Heeft u een verzoekje of een bericht dat u door wil geven? U weet het, u kunt mij bereiken op 416-226-0620, 416-226-0620. Laat gewoon een berichtje achter als ik de telefoon niet oppakt. En dan komt alles voor elkaar. Heeft u familie of vrienden of visite, geniet van elkaar. En laat ze ons mooie Canada zien. En ik ga eindigen vandaag met deze woorden. Een huisdier die je blij begroet als je thuis komt. Een schaterlach van een kind. Een goed boek lezen op een bankje in het park. Het zijn de kleine zegeningen die je doet. En ook op 12 augustus, we're looking forward to the total eclipse of the sun. Maar als ik zo naar de weersverwachtingen kijk, wordt er regen verwacht. Zo. Nou ja, kunnen we ook niks te doen. Luisteraars, ik ben Martin van Denzen, met Mathieu on the controls. Tot volgende week. Bye bye.